je aan me dacht. Je leert ideeën uit je hoofd. Voor als de morgen komt.

Weet je, de schaduw zegt me of de zon schijnt. Ze zei, weet je, ieder spreekt perfect diens eigen taal. En ik snap het helemaal.